0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Almeria onder controle krijgt. De wind is daar gisteravond gaan liggen en de brandweer boekt dus wat vooruitgang. Maar de balans is enorm zwaar. Er zijn 12 doden geteld en 11 mensen zijn vermist. Voor hun leven wordt gevreesd. Zo getuigen ook mensen die in het gebied wonen. De brand heeft intussen ook 6600 hectare natuur in de as gelegd. Televisiekok Piet Huizentruit heeft gisteren het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. De Vlaamse regering reikt die onderscheidingen traditioneel uit op de Vlaamse feestdag. Huizentruit reageerde ontroerd en huilde tranen met tuiten. Behalve de bekende kok kregen ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Boremans en wielrenster Lotte Kopecky een Vlaams ereteken. De hitte eist nu ook de tol in de Ronde van Frankrijk. De organisatie kort de etappe van vandaag in omdat er in het Franse departement Corrèze code rood geldt voor extreme hitte. Alle geplande beklimmingen blijven wel gewoon op het programma staan. De rit is ingekort met zo'n 30 kilometer, maar het zijn toch nog 155 kilometer die af te leggen zijn. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In een volledig Tsjechische finale versloeg de 21-jarige Noskova haar landgenote Karolina Mochova in 3 sets, 6-2, 5-7 en 6-3. Het is haar allereerste Grand Slam-titel. Rode duivel Brandon Mechelen is vader geworden van een dochtertje Celestine. De verdediger stond vrijdag nog de hele wedstrijd op het veld in de kwartfinale tegen Spanje. Meteen daarna is hij naar huis gevlogen. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen is niet geweten. Opnieuw een snikhete dag. Veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
1: De hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Reginald Moreels, kunstenaar Michael Boremans en wielrenster Lotte Kopecky een Vlaams ereteken. De hitte eist nu ook de tol in de Ronde van Frankrijk. De organisatie kort de etappe van vandaag in omdat er in het Franse departement Corrèze code rood geldt voor extreme hitte. Alle geplande beklimmingen blijven wel gewoon op het programma staan. De rit is ingekort met zo'n 30 kilometer, maar het zijn toch nog 155 kilometer die af te leggen zijn. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. In een volledig Tsjechische finale versloeg de 21-jarige Noskova haar landgenote Karolina Mochova in 3 sets, 6-2, 5-7 en 6-3. Het is haar allereerste Grand Slam-titel. Rode duivel Brandon Mechelen is vader geworden van een dochtertje Celestine. De verdediger stond vrijdag nog de hele wedstrijd op het veld in de kwartfinale tegen Spanje. Meteen daarna is hij naar huis gevlogen. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen is niet geweten. Opnieuw een snikhete dag. Veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het zuiden van Spanje is er opnieuw enige hoop dat de brandweer de zware bosbrand in Almeria onder controle krijgt. De wind is daar gisteravond gaan liggen en de brandweer boekt dus wat vooruitgang. Maar de balans is enorm zwaar. Er zijn 12 doden geteld en 11 mensen zijn vermist. Voor hun leven wordt gevreesd. Zo getuigen ook mensen die in het gebied wonen. De brand heeft intussen ook 6600 hectare natuur in de as gelegd. Televisiekok Piet Huizentruit heeft gisteren het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. De Vlaamse regering reikt die onderscheidingen traditioneel uit op de Vlaamse feestdag. Huizentruit reageerde ontroerd en huilde tranen met tuiten. Behalve de bekende kok kregen ook chirurg

0: Tsjechische finale versloeg de 21-jarige Noskova haar landgenote Karolina Mochova in 3 sets, 6-2, 5-7 en 6-3. Het is haar allereerste Grand Slam titel. Rode Duivel Brandon Mechelen is vader geworden van een dochtertje, Celestine. De verdediger stond vrijdag nog de hele wedstrijd op het veld in de kwartfinale tegen Spanje. Meteen daarna is hij naar huis gevlogen. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen is niet geweten. Opnieuw een snikhete dag, veel zon, temperaturen 32 tot 33 graden. De dagen daarna blijft het tropisch warm. Aan de kust halen we zo'n 6 à 27 graden. Pas vanaf vrijdag zit er enige verkoeling in.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer volledig dicht voor scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten vannacht, dat vloog in brand. Als reactie daarop bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Hidcamp. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar al vrijgelaten. En Hidcamp was 78 toen ze donderdag thuis doodgevonden werd. Na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK voetbal verloren van Spanje, is een groep Belgische jongeren aangevallen in Spanje. Ze hadden op een groot scherm naar de match gekeken en werden daarna door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze nog hun vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik. Ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Midden-Oosten is de zeestraat van Hormuz weer dicht voor alle scheepverkeer, dat zegt het Iraanse leger. Terwijl er na het vorige vredesakkoord tussen de VS en Iran wel weer verkeer mogelijk was. Iran heeft in de straat van Hormuz ook een containerschip beschoten, dat vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS weer in Iran. Dat reageerde dan opnieuw met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor boekte de brandweer vooruitgang. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
4: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
3: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. En op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won zo net met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: En voilà, Casey and the Sunshine Band met Get Down Tonight. 1975, vrienden, goedemorgen allemaal. Welkom op zondag en welkom, ja, in deze aflevering van De Ochtend.
1: Chris van Opstaan.
0: Dagdromen mag, it's just a daydream van de Wallace Collection.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn.

0: Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wel een trickster met verstand van zaken. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: resultaat. Abstract. Nail styling and more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Wacht eens. Wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
6: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Ja, nou, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Whitney Houston. Het valt mij op dat er de laatste weken weer regelmatig buurtrommelmarkten gaan zijn. En zo zie ik bijvoorbeeld zondag 2 augustus, ja, even vooruitblikken. Zondag 2 augustus van 9 tot 17 uur ben je op de parking aan de Begijnenstraat in Diest. Welkom voor de buurtrommelmarkt. Daar worden uitsluitend tweedehands goederen aangeboden en geen voeding, zeer belangrijk.

Na de split van ABBA was het vooral Agnetha Fältskog, die blonde van ABBA, die erin slaagde om een mooie solo-carrière uit te bouwen. De Heat Is On van Agnetha, moet ik eigenlijk zeggen, Agnetha Fältskog. En daarvoor Catherine Ferry met 1, 2, 3, zo simpel als 1, 2, 3, Eurovisie 1976. En dit is Leopold 3. Het nummer is gebaseerd op een hit van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. The Maid of Orleans stond wekenlang nummer 1 hè, in 1982. En 11 jaar later deed Leopold 3 er een soort van, ja, hoe zullen we het maar zeggen, een Vlaamse versie van. Alhoewel, het nummer heet Volle Maan, maar je gaat het melodietje herkennen hoor.

Michael McDonald was dat, een Sweet Sweet Freedom, de vrijheid voor alles. Middle of the Road was er ook bij met de Yellow Boomerang. Pas op, let daarmee op als je dat weggooit, zo'n boomerang. Ja, dat kan terugkomen en als je niet oplet, komt dat ook nog eens terug in uw gezicht. Een serieuze kloppen hoor. Dit is Roxy Music met Brian Ferry. Het is The Same Old Scene en daarvoor gaan we terug naar 1980. Altijd grote fan geweest van Roxy Music en van die zwoele stem van Brian Ferry.

0: Ook dit jaar is er weer de Truck Show in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama maar voor kids van 0 tot 16 jaar een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Christy was dat, San Bernardino, beste vrienden uit 1970. We gaan langzaam maar zeker weer naar het nieuws van 8 uur hier bij Demerstad. Op deze zondag, ik heb nog Debbie Harry voor je met de French Kissen in de USA.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Midden-Oosten laait het geweld tussen de VS en Iran weer op. Iran heeft vanmorgen een containerschip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, dat van zijn koers afweek. Het vloog in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. En ook met een nieuwe aanval in de zeestraat van Hormuz. Die is ook weer dicht voor alle scheepverkeer. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In het zuiden van Spanje stijgt de hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij die brand vielen al zeker 12 doden en 11 mensen, waaronder 2 Belgen, zijn nog vermist. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul, die daar woont.
4: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
3: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Nog in Spanje is een groep Belgische jongeren aangevallen na de kwartfinale die onze Rode Duivels op het WK-voetbal verloren van Spanje. Ze werden door een 60-tal agressieve supporters benaderd omdat ze vlaggen en shirts van de Duivels droegen. Sommigen kregen slagen op hun gezicht en in hun buik en ze zijn ook met stenen bekogeld. De politie zou aanwezig geweest zijn, maar greep niet in. Op dat WK zelf spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2. Ook daar waren er verlengingen nodig. Noorwegen klaagt ook aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar volgens de Wereldvoetbalbond FIFA is daar geen bewijs voor. Onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis. Zij zijn gisteravond laat op het vliegtuig gestapt in de VS en landen vanmorgen iets over 10 uur in Zaventem. Brendan Mechelen had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Hij wilde zo snel mogelijk bij zijn hoogzwangere vrouw zijn. En dat is gelukt, want zij is gisteren bevallen van een dochtertje, Celestine.

0: Sniffer het eerst in de driver's seat. Een hele goede morgen. Het is even over acht op deze zondagochtend. Fijn dat je hier bent, hier bij Radio Demestad, in een nieuwe aflevering van De Ochtend.
1: Chris van Opstal.
0: Af en toe vliegen er van die vreemde vogels en die mogen bezongen worden door Claire.

Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: naast me.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: De zomer is hier.
4: Zomerradio.
3: En dat hoor je.
5: De zon en de muziek.
3: Radio Demerstad.

Ja, dat zeggen er wel eens meer natuurlijk. Hij niet de hot shot, maar menen ze het? Menen ze het, die vrouwen? Dat is de vraag, hè? Karen Young, de Specials waren er ook bij met Ghost Town. En dit is Kool & The Gang. Ja, je mag hem meezingen. Het is een beetje een vrolijk liedje. Heidi, hi, hi.

Christophe maakte er ook nog een Vlaamse versie van de Sweet Caroline. Maar dit was die original, hè, van Neil Diamond. Pas op, 1969. Hè. Dat is al heel lang geleden, hoor. Je staat er niet bij stil. Je hoort nog eens wat op deze stad. Dit is Suzy Quatro en Chris Norman.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Elke show de replays en shout, shout. Zaterdag 25 en zondag 26 juli vindt op het Dorpsplein in Molensteden de Boerenmarkt plaats. Zaterdag is er ook een zomerbar en er is live muziek 's avonds. Zondag om 9 uur een rommelmarkt en vanaf 11 uur kan je fru shoppen. Om 14 uur die zondag ben je welkom in de zomerbar in Molensteden. En om 19 uur, ja dan slaat Molensteden aan het zingen.
1: Hey.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbyserre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
3: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelserres van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Trini was dat. Trini Lopez, If I Hit a Hammer. Ja, pas daarmee op. Dus als het maar geen sloophamer is, want hij gaat alles kapot slagen, denk ik hoor. Maar goed, daar hebben we nu geen tijd voor. We gaan wel naar het nieuws van 9 uur. Zometeen, dat doen we met Ray Parker Jr. and A Woman Needs Love, Just Like You Do. Goed, tot zometeen na 9 uur.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In het Midden-Oosten blijven de aanvallen tussen de VS en Iran verder gaan. Iran heeft zo net een schip aangevallen in de zeestraat van Hormuz, het tweede al. Vanmorgen vloog daardoor ook al een containerschip in brand. Als reactie bombardeerde de VS op 140 plaatsen in Iran. Dat reageerde dan weer met nieuwe drone- en raketaanvallen op Amerikaanse doelen in de Golfstaten. Van het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran lijkt intussen geen sprake meer. In Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte opgepakt voor de moord op oud-minister Anne Whitcomb. Het gaat om een man van 28. Het is niet duidelijk waarom hij is opgepakt. Gisteren werd een eerste verdachte van 26 jaar vrijgelaten. Anne Whitcomb was 78 toen ze donderdag thuis dood werd teruggevonden. In Zuid-Spanje komt er vandaag wellicht meer duidelijkheid over de 11 vermiste mensen door de zware bosbranden daar. Er zijn ook 2 Belgen bij. Voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
4: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten, een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
3: Er zijn ook al 12 mensen overleden en er worden nog mensen geïdentificeerd. Intussen ging de wind wel wat liggen en krijgt de brandweer dus meer grip op het vuur. Er is al meer dan 6600 hectare natuur vernield. En sport op het WK voetbal spelen titelverdediger Argentinië en Engeland de tweede halve finale woensdagavond. Argentinië won vanmorgen met 3-1 van Zwitserland na verlengingen. Zwitserland eindigde met 10 na een rode kaart. En Engeland haalde het vannacht van Noorwegen met 1-2 ook na verlengingen. Noorwegen klaagt aan dat de bal vlak voor de 1-1 van Engeland een kabel boven het veld raakte, waardoor de bal van richting kon veranderen. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat daar geen bewijs voor is. En onze Rode Duivels zijn dan weer onderweg naar huis van dat WK. Na een dikke maand op Amerikaanse bodem zijn ze gisteravond laat op het vliegtuig gestapt. Ze landen iets over 10 uur vanmorgen in Zaventem. Brendan Mechel had gelukkig eerder al een vlucht genomen. Gelukkig maar, want zijn vrouw is gisteren bevallen van hun eerste kindje, een dochter Celestine. En dan nog volleybal. Onze Yellow Tigers, het nationale vrouwenteam, heeft haar 12e en laatste wedstrijd in de Nations League verloren met 3-0 van Oekraïne. Het was de 8e nederlaag voor de Yellow Tigers in de Nations League. De bondscoach is ontgoocheld. Maar 2 speelsters haalden hun gebruikelijke niveau, zei hij achteraf. Eind augustus dan spelen de Yellow Tigers het EK. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.

0: Billy Ocean had dat goed bekeken. Bijna voor elk continent had hij zo een aangepaste titel. Hè? Je had een Caribbean Queen. Je had een European Queen. En een African Queen, als ik mij goed weet te herinneren. Enfin, de Billy Ocean 1984 was het een dikke hit. Goedemorgen allemaal. Hoe is het ermee? Het is 8:07.
1: Chris van Opstal.
0: En hier is Bonnie M. Wordt het vandaag sunny?

Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad. Of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.

0: reis mee.
1: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
7: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
7: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
8: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Ja, je mag tegen deze vrouw nooit zeggen dat ze niet te hoog van de toren moet blazen. Want dat ze... Ja, ze heet Donna Hightower. Hey, stel je voor, If You Hold My Hand was dat uit de jaren 70. Maar daar begint het meestal mee, zo handje vasthouden, hè. Ja, daar begint het mee en je wil dan niet weten waar het eindigt. Nee, die details hoeven we niet te weten. David McWilliams, Can I Get There by Candlelight, 1968. Ooit nog gecoverd door Rob de Nijs, hè? Zet de kaars voor je raam vannacht. This is

Kenji Gugu met liedzanger Limel, met zijn ja, voor toen opvallende kapsel. Tegenwoordig kijkt daar niemand meer van op natuurlijk. Maar toen in 1983 had Limel een zeer opvallend kapsel. Ja, dat mochten we wel zeggen. Too Shy van Kenji Gugu. En dit is Sunny. Je vakantie ligt al vast blijkbaar. Hè?

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

De Dinky Toys met de Kale Kid Cuckoo en Out in the Streets. Daar gebeurt het allemaal. De New Kid in Town van de Eagles hebben we natuurlijk ook gehoord. En kijk, een leugentje om bestwil, dat mag nog wel. Maar je moet dus niet overdrijven, hè. Want die mens van drukwerk met zijn potske, die was er niet goed van, hè.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Michael Jackson, Will You Be There? Ja, dat zou wel eens best kunnen. En ik moet er nog eens even over nadenken. Hey vrienden, we gaan naar 10 uur toe en naar graffiti. Zo meteen, ik heb Jimmy James en de Vagabonds nog voor je met I'll Go Where the Music Takes Me. Hey, maak er een fijne zondag van.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers die amper 15 waren in de zondag. 13 van de 20 gecontroleerde zaken volgden de wet niet en krijgen binnenkort dus een boete. Je hoort de overheidsdienst Volksgezondheid, Annelies Wijnands.
4: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
3: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelfs nog republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump. Maar hij keerde later zijn kar. En in Frankrijk geldt vanaf vandaag code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen 13 regio's bij, onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden en 's nachts koelt het amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Het wordt een zonnige dag met maxima tot 33 graden. Morgen blijft het zonnig, iets meer wolken wel en 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig met maxima tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweersbuien.

0: Love Me Just a Little Bit More. En we waren toch een beetje weg van die zes knappe dames uit Nederland. De Dolly Dots uit de 80's. En zo begonnen we op deze zondag voormiddag. Even over 10. Het is 12 juli 2026. Dank je, Chris, voor de ochtendelijke uren. En wij zijn weer samen voor Graffiti tot 12 uur in een redactie van Frits van Perk.
1: Graffiti.
0: Van 10 tot 12.
1: Willem de Groot. Radio Demerstad.
0: Met een overzichtje van de activiteiten voor vandaag in de Demerstad en omgeving. En natuurlijk ook de topste classics. Wat dacht je van Wiltura? Dit gaat over Sil en de baby.
2: Ik had hem.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: CND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: De zomer is hier.
1: Zomerradio.
2: En dat hoor je.
3: De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

Wat heeft die toffe dingen gemaakt? David Bowie met de Sound and Vision. En daarvoor de originele Lost in Love van Air Supply. Want bij ons werd het ook een hit voor Demis Roussos. Het is de slotdag van de Fun Days in Aarschot. Met een heuse schlagerdag. Die begint in de namiddag en loopt door tot laat vanavond. Met onder andere Yves Segers, Sam Goris, Bart Kael en de comeback van de Aarschotse groep Kia, Krapul in Akse. Er zijn nog meer artiesten. Het volledige programma staat op fundaysaarschot.be. Het is ook de slotdag van het Ertsenrijkfeest in Halen. En daar kan je vandaag nog terecht voor een familienamiddag met optredens, foodtrucks en springkastelen. En nu tijd voor muziek uit Duitsland. Het duo Madden Talking en Brother Louie.

Sinds eergisteren is het nieuwe album van de Rolling Stones verkrijgbaar, The Foreign Tongue, in de winkels en op de diverse platformen. Dit was een nummer van 60 jaar geleden, Under My Thumb, en daarvoor een substitute van de meiden van Cloud. Op het gemeenteplein in Lummen opent om 12 uur de tweede dag van het Music and Food Truck Festival Chefs on Wheels. Je kan er terecht tot 9 uur vanavond voor een divers aanbod van foodtrucks met ook vegetarische en kindvriendelijke opties en de nodige muzikale omlijsting. Voor de kinderen is er kindergriemen en springkastelen en de toegang is gratis. En er is ook de slotdag van het mosselfeest in de kantine van voetbalclub VC Langdorp. De keuken is open tussen 11:30 en 19:00 en naast mosselen is ook vide, stoofvlees, koude schotel, curryworsten en desserten verkrijgbaar. En op de Demerbrug in Betekom is er het Big Jump Festival. Een gratis familiefestival met muziek, gezelligheid en natuur die samen komen. En om 3:00 trouwens springen honderden deelnemers in de Demer. Tot 6:00 ben je ook welkom op een informatieve markt. En de opbrengst gaat naar de natuurpuntafdeling van Begijnendijk. En nu trekken we naar Puerto Rico met Vaya con Dios. Ah, ja.

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
1: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
3: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

Ze hadden er duidelijk zin in. Jump for my love. Ja, jump, dat doet me denken aan dat Jump Festival in Betekom vanmiddag. Dit waren de Pointer Sisters en de Never Listen to a Bouzouki Player. Dat kregen we van de meiden van Beep. Tot 3 uur vanmiddag kan je vanuit het Strooiendorp in Gelrode op stap voor de zomertocht van 50 kilometer door het Hageland. En die vormt uiteraard de ideale voorbereiding op de Hagelandse 101 of de dodentocht van Bornem. Deelname €3. En je kan aan zaal De Kriekel in de Senderlo Ham ook vertrekken voor de zomertocht. Dat is dan weer een wandeling over 21 kilometer. En tot 3 uur kan je vanuit Museum 44 in Meensel-Kiezigem op wandel voor 6, 11 of 16 kilometer langs de historische plaatsen van de razzia's van 1 en 11 augustus 1944. Alle info trouwens op www.museum44.be. En nu onze Kempense diva, dat is Natalia natuurlijk. En Higher Than the Sun.

De Queen of Pop, Madonna, aan het genieten op haar eiland La Isla Bonita. En waar kan je nog naartoe vanmiddag? Wel, op campus Dommelhof in Tieltwingen is er nog tot 1 uur een buurtmarkt voor planten en bloemen, groente en fruit, textiel en verzorging en lederwaren. Voor ieder wat wils, zou ik zeggen. Zometeen is het aan de nieuwsredactie voor een update om 11 uur. Maar eerst nog deze Sammy Davis Jr. en Hello Detroit. You're

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Spanje, volgens persbureau Reuters een man van 63. Zijn zoon zegt dat de man wilde vluchten voor het vuur, maar te laat omdat hij niet goed geïnformeerd was door de overheid. En er zijn nog twee Belgen vermist, zegt journaliste Eva Peters vanuit Andalusië.
4: Er wordt gevreesd voor het leven van drie Belgen. Dat zijn mensen die door hun familieleden als vermist zijn opgegeven en waar sinds donderdagavond eigenlijk niemand meer contact mee heeft kunnen leggen. De kans is nu natuurlijk vrij groot dat zij helaas onder die 12 dodelijke slachtoffers zullen zijn.
3: En de Rode Duivels zijn opnieuw in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
5: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
6: Ja, dat we toch in nu geloven voor later, voor de toekomst.
7: Leandro Tassar, hoop ik te zien. Kevin De Bruyne ook wel.
6: Om misschien een klein handtekeningetje te kunnen krijgen en een paar woorden kunnen delen met hen.
8: Dat om hen te laten tonen dat we trots zijn op hen.
3: De spelers gaan nu samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. In Frankrijk geldt nu code rood voor de hitte in 37 departementen. Er komen vandaag 13 regio's bij. Onder meer de Lot en de Dordogne. De weerdiensten voorspellen daar tot meer dan 40 graden. En 's nachts koelt het amper af. Frankrijk vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Het is zonnig en het wordt 33 graden. Morgen blijft het zonnig met iets meer wolken wel en maximaal rond 31 graden. Dinsdag en woensdag ook zonnig en heet, lokaal dan 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweersbuien.

0: te zien, hè, in Vienna, de Oostenrijkse hoofdstad. Je hoorde Ultravox onder leiding van Mitch Ure. En zo begonnen we aan deel 2 van Graffiti op deze zondag, de 12e juli. De activiteiten voor vandaag op een rijtje gezet, dankzij de samenstelling en de redactie van Frits van Perk. We zijn nog samen tot 12 uur.
1: Graffiti
2: van 10 tot 12.
1: Willem de Groot, Radio
0: En op de campus Kamsa in Aarschot kan je nog tot 4 uur gaan rondkeieren op een boekenmarkt. De toegang is gratis. En er is ook een openluchtbeurs in de Demerstraat in Hasselt, nog tot 5 uur, met volledig gewijd aan vinyl, cd's en andere muzikale ontwikkelingen.

0: Dat ding.
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paul.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Ze lieten hun fantasie de vrije loop. Earth, Wind and Fire met de fantasy. En daarvoor het duet van Barbara Streisand en Barry Gibb van de Bee Gees met de Guilty. Op dit ogenblik viert Herk de Stad in de Markthallen het feest van de Vlaamse gemeenschap met een eerbetoon aan Wiltura door de Castband. En deze namiddag tussen 2 en 7 valt in het Stadspark van Sint-Truiden met Fiesta Mondial te proeven van diverse gerechten. Er is ook een multiculturele markt met handgemaakte producten. Je kan er dansen op de beats van wereldmuziek en er is ook kinderanimatie. En tot slot nog een optreden van Cirque Magique. Heel veel te doen dus in het Stadspark in Sint-Truiden op Fiesta Mondial. En dit is een hele rustige van Snowy White.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

nog niet weglopen, hoor. Wij doen dat ook nog niet. Only When You Leave, dat was het Spandau Ballet. En daarvoor The King, Elvis Presley, over Marie is the name of his latest flame. Heel veel brokante markten tegenwoordig in de zomer. En dat is ook morgen weer het geval. Op de Citadel van Diest opent dan weer de brokante markt tussen 11 en 3 uur. En dat nog tot eind oktober, iedere maandag op de Citadel in Diest. En dit is Paul Simon.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
5: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
4: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
6: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
7: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
8: Warme dagen. De coolste classics.
9: Demerstad.

Een postume solo-hit van Freddie Mercury van Queen in 1993, Living on My Own. En daarvoor hadden we Michelle van de Beatles, een liedje wat ook gecoverd werd door die Overlanders. En aan de sporthal van Averbode kan je nog de hele week terecht voor Plein op Wielen van 13 tot 17 juli. Met sport- en spelmateriaal begeleid door monitoren. Morgen kan je er terecht tussen 1 en 5 en de rest van de week vanaf 9 tot 5. De deelname is gratis. De kinderen kunnen zich daar uitleven. En nu een heel mooie ode aan de vrouw van Hans de Boy.

Een nummer 1 hit in 1993, What's Up van de Four Non Blondes. En daarmee hebben we het gehad voor deze graffiti van zondag 12 juli. Dank je Frits voor de samenstelling en de redactie. Zometeen is het aan Tommy de Graven voor de 12-2 show. Laat het jullie smaken en vanavond om 6 uur zijn we er opnieuw. Ik heb Donna Summer nog voor jullie tot besluit en deze hot stuff. Ga je aan tafel, smakelijk en graag tot vanavond.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63 zegt dat zijn vader er zeker bij is. Hij had hem tijdens de laatste minuten nog aan de lijn.
4: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, dus als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
3: En er zijn nog 2 Belgen vermist. Al 600 van de 1500 geëvacueerde mensen mochten intussen weer naar huis. Jongeren kunnen vlot alcohol kopen aan de kust. Dat blijkt uit controles van mystery shoppers van Volksgezondheid die amper 15 jaar waren. 13 van de 20 gecontroleerde winkels volgden de wet niet en krijgen binnenkort een boete. Annelies Wijnands van Volksgezondheid.
5: Die resultaten zijn niet goed. Het is de bedoeling dat alle handelaars, wanneer jongeren er jonger dan 25 uitzien, de leeftijd controleren. Het ligt wel een beetje in de lijn van de verwachtingen. 2 jaar geleden waren die cijfers eigenlijk nog dramatisch. Toen in 9 op de 10 gevallen konden de mystery shoppers zonder problemen alcohol kopen.
3: De shoppers raakten ook aan sigaretten en vapes. In de VS is senator Lindsey Graham plots overleden. Dat is een van de trouwste medestanders van president Trump. Graham werd 71, hij overleed na een korte ziekte. In 2016 was hij zelf nog Republikeins presidentskandidaat. Hij was toen nog bijzonder kritisch voor Trump, maar hij keerde later zijn kar. In China is orkaan Bavi aan land gegaan, met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en aardverschuivingen. Er is veel schade, meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info voorlopig over gewonden. Er waren preventief wel 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn terug in ons land nadat ze een maand in de VS waren voor het WK voetbal, waar ze stranden in de kwartfinales. Tientallen fans van de Duivels kwamen hen opwachten op de luchthaven in Zaventem.
6: Om hen te laten tonen dat we trots zijn op hen.
7: Om de Rode Duivels te feliciteren. Ze hebben heel goed gespeeld.
8: Ja, dat we toch in hun geloven voor later, voor de toekomst.
9: Om de 4 jaar WK, het is toch iets speciaals. Ze hebben dat echt fantastisch gedaan, vind ik.
3: De spelers rijden samen naar het trainingscentrum in Tubeke en vandaar gaan ze elk hun eigen weg. En Senegal heeft zijn bondscoach ontslagen nadat zijn team verloor van onze Rode Duivels in de 16e finales op het WK voetbal. Senegal stond toen rond de 86e minuut nog 2-0 voor, maar onze Duivels maakten er toch nog 3-2 van. Senegal won met diezelfde coach nogthans de Afrika Cup begin dit jaar. Het is nog niet duidelijk wie hem opvolgt. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Het album The Gift en het stond op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk in 1982. Geschreven door Paul Weller, de frontman van Jam. A Town Called Malice op Damerstad.
1: Aan tafel! Jouw middag klinkt weer verrassend, verrassend
0: goed. Met Tony de Grave. Hey, welkom en dankjewel Willem de Groot voor Graffiti tussen 10 en 12 uur. Dit zijn de classics op zondag.

0: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: er maar een punt van, want het maakt je dag zoveel beter. James Lloyd kwam het al eens zingen in 1970. En dat is een regel die vandaag nog steeds telt. Keep on smiling.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: Tour Cutuva van Jeannette op Dijmenstad.
1: En hoe zit het met het weer?
0: Ja, de weerkaart voor vandaag. Volop zonnig en zomers warm met maxima rond 32 graden. Morgen maandag 13 juli overwegend bewolkt. Maar droog en nog steeds warm met maxima rond 29 graden. Voor dinsdag zonnig en wolken, die wisselen elkaar af. Erg warm met maxima tot 34 graden. En woensdag nog een beetje warmer. Zeer heet staat hier. Temperaturen kunnen oplopen tot 35 graden. Ja, het wordt opnieuw voldoende drinken en schaduw opzoeken.

Stevie Wonder met een van zijn vele hits, Master Blaster, in de 12-2 show. Tot 13 uur vindt op de campus Dommelhof in Tieltwingen een buurtmarkt plaats voor planten en bloemen, groente en fruit, textiel en verzorging, maar ook voor lederwaren. Je bent er van harte welkom.

Rod Stewart en Baby Jane, een van zijn grootste hits. Zelf geschreven samen met Jay Davis van zijn begeleidingsband destijds. Goed voor een nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. En meteen ook zijn laatste nummer 1 hit. Tot en met maandag 20 juli staat de zomerkermis in dienst op de Grote Markt en de Kaai. En die opent doorgaans van 14 tot 21 uur. Voor de rest van het programma verwijzen we je graag door naar de weekend- en weekkalender op de website van Radio Demerstad.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
6: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

12-2 show op zondagmiddag. Het is een zonovergoten zondagmiddag. Welkom iedereen. Geniet mee van de classics. Alan Parsons Project en Don't Answer Me uit 84. Hou je van boeken? Dan moet je naar de Campus Kamsa in Aarschot vandaag voor de boekenmarkt. En die toegang is gratis daar. Tot 16 uur vindt de boekenmarkt plaats. En hou je meer van muziek? Dat kan ook. Dan moet je naar de Demerstraat in Hasselt, want er is een openluchtbeurs voor vinyl, cd's en muzikale ontdekkingen. In de Demerstraat in Hasselt tot 17 uur. Ja, misschien vind je daar wel de goede klassiekers van de jaren 80. Zoals dit hier van Cock Robin en The Promise You Made.

0: Scott Robin en The Promise You Made. Leuk om dit nog eens terug te horen van zoveel jaren geleden.
1: Tommy de Graven op Radio Demerstad.
2: De 12-2-show.
0: En zometeen deel 2 van de 12-2-show. We gaan een sprong maken nu naar het einde van de jaren 70. La Compagnie Creole is dit. Tot zometeen.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is zeker één Belg overleden bij de bosbranden in Zuid-Spanje. De overheid heeft nog niet alle lichamen geïdentificeerd, maar de zoon van een Belgische man van 63, die daar al 10 jaar woont, zegt dat zijn vader erbij is. Hij had hem tijdens een vluchtpoging nog aan de lijn.
4: Ik zei nog van, ja, kunt je wegrijden? En hij zei van, dus als dat niet gaat, wat dan? Ik denk dat hij mij heeft proberen beschermen. Dat op dat moment hij al had proberen vluchten langs de hoofdweg, omdat het niet meer mogelijk was. Ik was dus aan het volgen wat er gebeurde met mijn vader. Van het moment dat hij uit zijn auto is gevlucht, tot het einde was 5 minuten.
3: En er zijn nog 2 Belgen vermist. De lokale overheid laat intussen weten dat de brand zelf wel gestabiliseerd is. In Pelt in Limburg is een vrouw op een scootmobiel overleden. Ze werd gisteravond laat aangereden door een ander voertuig toen ze de weg overstak en overleefde dat dus niet. Haar man en de bestuurder van het andere voertuig waren in shock. De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. In China is orkaan Bavi aan land gegaan met zware regen en stevige wind. De orkaan was al wel wat afgezwakt, maar hij zorgde toch voor overstromingen en een aardverschuiving. Er is veel schade. Meer dan 700 bomen zijn ontworteld. Er is nog geen info over gewonden. Er waren preventief wel al 2 miljoen mensen geëvacueerd. In Taiwan raakten door diezelfde orkaan 134 mensen gewond. De Rode Duivels zijn onderweg naar huis. Ze zijn deze voormiddag geland in Zaventem na het WK voetbal in de VS. Jordan Lukaku, dat is de broer van Romelu Lukaku, zat mee op het vliegtuig.
5: Elke speler was een beetje gewoon met zijn familie aan het praten op het vliegtuig. Niemand was echt over het resultaat bezig. Ik denk dat iedereen een beetje teleurgesteld was. Maar we zijn toch tot kwartfinales geraakt en waren redelijk competitief, dus we mogen wel blij zijn.
3: De Duivels gaan nu elk hun eigen weg naar huis of op vakantie. Ze krijgen van hun clubs wat tijd om te bekomen. En in de Tour beginnen de renners zo dadelijk aan hun laatste opdracht voor de eerste rustdag. De 9e rit is een overgangsetappe, heuvelachtig door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Sportjournalist Stijn Vlamink van in de Tour.
6: Extreme omstandigheden vandaag. Code rood uitgeroepen door het departement. Er is heel weinig verkoeling, heel weinig schaduw. Drinken is de boodschap. IJsvesten aandoen voor de start. En dan ja, tijdens de wedstrijd zullen ze wellicht ook wel ijs in hun truitje steken. Om dat rustig te laten smelten.
3: En honderden mensen springen vandaag in rivieren, meren of kanalen voor de Big Jump. Dat is een jaarlijks evenement om aandacht te vragen voor de waterkwaliteit. Want amper 1 op de 195 Vlaamse waterlopen heeft een goede ecologische waterkwaliteit. In Leuven hebben ze het evenement dit jaar wel omgedoopt tot de Dry Jump, omdat er in de deilen een bacterie zit waardoor zwemmen daar niet mag. Vanmiddag blijft het zon overgoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs lokaal bij 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.

0: G-Race. Het is een Nederlandse formatie die destijds wat releases uitbracht, maar dit kwam er met kop en schouders bovenuit. Manhattan, noem het maar een soort van publiekslieveling. Ja, zo is dat. Goedemiddag iedereen. Welkom, Radio Demenstad met de 12-2-show op zondagmiddag. Dit is deel 2 met Circus zometeen in dit uur. De Bee Gees, Supertramp, Raymond van het Groenewoud, Amy MacDonald. En we gaan nu even de sprong maken naar 1970.
1: Tommy de Graven.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Klein Duimpje in Veerle Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
2: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3+1, 4+1 gratis. Met kortingen van 10%, 20%, 30% en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
3: Klein Duimpje, Veerle Dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek, Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.

Adverteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Muziek moeten we al terug naar 2008. Is bijna ongelooflijk. This is the life van Amy MacDonald op Demerstad. Vandaag zondag 12 juli. Vanaf 12 uur strijkt het Music and Food Truck Festival Chiefs on Wheels neer op het gemeenteplein in Lummen. Vandaag zondag is dat tot 21 uur. Je vindt er een divers aanbod van foodtrucks met ook vegetarische en kindvriendelijke opties. Er is een muzikale omlijsting en voor de kinderen zijn er kindergrimmen en springkastelen. En de toegang is gratis. Dit is de 12-2-show. Een hele fijne middag iedereen. Welkom de 12-2-show met straks de Bee Gees.

Een beetje regen, het zou voor de nodige afkoeling kunnen zorgen. Maar altijd spannend hoor, want het gebeurt wel eens dat er wat meer uit de lucht valt dan gewoon wat regen. Ja, bij een onweeraankondiging is het altijd wel het hartje vasthouden natuurlijk. It's raining again van Supertramp, hier op Demerstad in de 12-2 show. Tussen 14 en 19 uur moet je vandaag naar het Stadspark van Sint-Truiden, want met Fiesta Mundial kom je proeven van diverse gerechten. Er is een multiculturele markt met handgemaakte producten en je danst op de beats van de wereldmuziek. Verder is er ook kinderanimatie en tot slot treedt Cirque Magique er ook op. Ja, je bent welkom op Fiesta Mundial vandaag in het Stadspark van Sint-Truiden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is hem. Radio Dinsdag.

0: Het gevoel is nooit anders geweest. That the same old feeling van Picket the Witch op Radio Dijmerstad. In de 12-2-show.
1: Goedemiddag.
0: Zometeen Emmalou Harris, maar eerst volle bak zonneschijn. Van dit

0: Emmylou Harris en You Never Can Tell Me op Radio Demerstad. Is deze 12 juli vandaag een speciale dag? Ja, het is een speciale dag. Het is de dag van de verschillende gekleurde ogen. Een blauw oog en een groen oog bijvoorbeeld. Of bruin en blauw, het maakt niet uit. Als jij erbij bent, je wordt vandaag speciaal in de kijker gezet, om het zomaar even te zeggen. Het is ook papieren zakdag vandaag. Een milieubewuste themadag rond papieren zakken. En internationale steendag. Een dag om de stenen en geologie in de kijker te zetten.
1: De grootste classics. De 12-2 show. Radio
0: Demerstad. Er zijn nog veel classics onderweg bij Demerstad. Phil Collins, straks ook nog de Scabs. Hard Times gaan we nog eens draaien. Maar eerst deze fijne Janet Jackson.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
4: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

0: Mary Wells. Ze wordt gezien of beschouwd als een van de eerste grote vrouwelijke sterren van de Motown. Mary Esther Wells heet ze voluit. Geboren in Detroit, musician. En ze kwam als tiener bij het platenlabel van Motown Records terecht. En haar eerste grote succes was Bye Bye Baby uit 1961. Een van de eerste grote hits van het jonge Motown-label trouwens. En My Guy uit 64, wel, dat werd geschreven en geproduceerd door Smokey Robinson.
1: Dit is de 12-2 Show met Tommy de Graven. Elke zondagmiddag op Radio Demerstad.
0: Nou, de show loopt bijna op zijn einde op deze zondagmiddag. Maar we stranden in Vlaanderen en kiezen nog eens voor dit fantastische nummer van de Skeps. Dit is Hard Times.
2: I gave

De Scabs en Hard Times. Alleen maar verzachtende omstandigheden. Zometeen na 2 uur. In Siesta met Jan de Groot. Dat is genieten, languit zen. Gewoon genieten op zondagmiddag van heel veel classics bij Radio Demerstad. Veel plezier met Jan zometeen. En volgende week zondag, dan kom ik graag terug voor een nieuwe 12-2-show.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt journaliste Eva Peters in Andalusië.
4: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4:00 eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
3: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger één bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weiden en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt al 6% daarvan. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit, de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit ook 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
5: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden, maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was, dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
3: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en halen we 33 graden. Morgen en de komende dagen ook veel zon. Morgen bij 31 en dinsdag en woensdag zelfs bij lokaal 34 graden. Vanaf vrijdag is er kans op een onweersbui.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Van hun album Super Trooper. Aanvankelijk was het niet bedoeld om dit op single uit te brengen, maar er werd een remix van gemaakt en die deed het enorm goed in de nachtclubs, vandaar dat het toch op single verscheen. Uit 1981 was dat Lay All Your Love On Me. De eerste plaat na 2 uur hier bij Radio Demerstad. Het is weer siesta-tijd.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Fijn dat u erbij bent allemaal en we zeggen nog even dankjewel tegen collega Tommy de Graven. En zullen we het volgende plaatje aan hem opdragen, omdat hij al vertrokken is. Going home. Dit zijn The Osmonds.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op AmerikaanseStokpaal.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498

0: Ja, kijk, ik ken alleen maar de weg naar de verschillende Demersteden. En voor zover ik weet ligt Amarillo dan ook net iets te ver uit de buurt. Met andere woorden, hij zal het eens ergens anders moeten vragen. Dat was Tony Christie.
1: Jan de Groot, Radio Demerstad.
0: En dan nu weer tijd voor de feiten van de dag. We gaan eens kijken wat er doorheen de geschiedenis zoal gebeurde op deze 12e juli. Tijdens de Duitse bezetting gaf Adolf Hitler op 12 juli 1944 het bevel om Vlaanderen als een zogenaamde Rijksgouw bij het Duitse Rijk aan te hechten. De collaborateur Jef van de Wielen werd aangeduid als Vlaamse landsleider, maar door de bevrijding van België enkele maanden later kon het plan niet worden uitgevoerd. En bij het jaarlijkse stierenrennen in Pamplona vallen op 12 juli 2004 vijf zwaar gewonden en moeten vele mensen naar het ziekenhuis gebracht worden. Het was de bloedigste festivaldag sinds de jaren 80. En de Noorse antropoloog Thor Heyerdahl bereikte op 12 juli 1970 met een uit papyrus gebouwde boot het West-Indische eiland Barbados na een reis van 6100 kilometer. Hij leverde daarmee het bewijs dat de prehistorische mens in staat was om de Atlantische Oceaan over te steken.
1: Siesta! Jan de Groot!
0: Tot zover de waarheid en dan komen nu de leugens. Only lies. Dit zijn Greenfield en Cook.

0: Dat was Biscuit. Eigenlijk moeten we zeggen Biscuit, want dat was een Franse groep. En ze scoorde in 1981 met dit nummer. Dat was Roller Boogie.
1: Het weerbericht.
0: Ja, ik zit mij af te vragen. Moeten we eigenlijk nog wel een weerbericht brengen? Want het is al wekenlang eigenlijk elke dag hetzelfde. Hè? Vandaag weer volop zomer en temperaturen tot 32 graden. Morgen kunnen er dat 33 graden worden. Het is dan wel een beetje meer bewolkt dan vandaag. Ook dinsdag wat wolkjes, maar het wordt dan nog warmer. Dan wordt het 34 graden. En al de dagen daarna, zowel woensdag, donderdag als vrijdag, blijven de temperaturen rond 32 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dat was John Segada met een nummer wat toch heel populair was in 1992. Het had een hele grote impact op de radio en dat kwam waarschijnlijk door zijn emotionele intensiteit. Hè. Het gaat over iemand die een groot verlangen heeft naar iemand anders. It's just another day. En nu de Talking Heads, Once in a Lifetime.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteit. Tijdsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord.

Tot zover Michael Bolton en How Am I Supposed to Live Without You? En dan moet ik er nog aan toevoegen dat ik er ook even van ondermuis. Ik maak plaats en tijd voor de mensen van het nieuws. Die brengen een update zometeen om 3 uur. Tot zolang nog een plaatje. Dat komt van René. En ik zal u even in het oor fluisteren hoe dat noemt. Sweet Nothings. No!

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De zware bosbranden in Zuid-Spanje zijn onder controle. De lokale overheid laat weten dat het vuur gestabiliseerd is. En dat is goed nieuws voor de mensen die geëvacueerd waren, zegt journaliste Eva Peters in Andalusië.
4: De regio-president hier van Andalusië heeft bekendgemaakt dat de mensen die in Bedaar wonen en die dus sinds donderdag geëvacueerd zijn, vanmiddag om 4:00 eventjes terug mogen naar hun woning onder politiebegeleiding. Want ja, daar is natuurlijk geen elektriciteit, is geen water. En vraag is ook wat ze daar gaan aantreffen. Hè.
3: Er zijn in die regio nog altijd 2 Belgen vermist. De provincie Limburg krijgt er 436 hectare bos bij, dat meldt N-VA. Het is de bedoeling om de herkenrode bossen tussen Herk de Stad en Hasselt opnieuw met elkaar te verbinden. Dat was vroeger één bos, maar doorheen de jaren zijn het aparte stukken geworden, met daartussen weides en akkers. Er moet de komende jaren sowieso bos bijkomen in Vlaanderen. Dit bos dekt daar al 6% van. En in de Tour de France zijn de renners gestart aan de 9e rit. Dat is de laatste voor de eerste rustdag. Het is een overgangsetappe, heuvelachtig, door het Centraal Massief. En door de hitte is de rit 30 kilometer ingekort. Al maakt dat volgens Mathieu van der Poel weinig verschil.
5: Niet zo heel veel, denk ik. We moeten iets minder lang in deze hitte rijden. Maar het is niet dat de voorbije dagen niet warm was. Dus sowieso wel een lastige etappe. Maar ik denk ja, dat het een grote strijd gaat zijn om in de vlucht te zitten.
3: Ze rijden wel nog altijd een goede 150 kilometer. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Dat was Level 42 met Heaven in My Hand uit 1988. Trouwens, het nummer, de intro vooral daarvan, werd destijds nog gebruikt door de BBC in de beginfase van hun verslaggeving over de Wimbledon-kampioenschappen van 1989. En de muziek werd ook nog gebruikt door de Kroatische en Slovaakse televisie voor het populaire televisieprogramma Wheel of Fortune. En vandaag was het de openingsplaat van deel 2 van Siesta, hier bij Radio Demerstad.
1: Van 2 tot 4, Siesta, met Jan de Groot op Demerstad.
0: Wat gaan we zoal doen? Ik heb nog een opmerkelijk nieuwsbericht voor u. We gaan straks ook even koffiepauze houden. Dat gaan we allemaal doen tussen nu en 4 uur. Er is uiteraard ook veel muziek. Zometeen de Commodores, na deze van Status Quo.

0: Ook dit jaar is er weer de Truck Show in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vc2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten.

0: En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

We weten het allemaal wel, hè. Langs onze Belgische wegen wordt er regelmatig afval achtergelaten, zoals plastic flesjes of blikjes ook. In Schotland is dat ook gebeurd. Daar werd een plastic fles achterloos weggegooid, maar dat werd wel een levensgevaarlijke valstrik voor een jonge vos in Schotland. Het dier zwierf bijna 2 dagen rond met zijn hoofd muurvast in zo'n plastic fles, tot dierenredders hem uiteindelijk konden bevrijden van een verstikkende dood. Het dier werd nog overgebracht naar een centrum om daar verder verzorgd te worden. Het is dus allemaal wel goed afgelopen, maar ik denk dat het toch een oproep is aan ons allemaal om niet zomaar afval achter te laten aan de kant van de weg.

De Goombay Dance Band met The Son of Jamaica. En daarvoor de Steelers Wheel met Stuck in the Middle with You. En daarmee is het weer tijd voor onze dagelijkse koffiepauze. Kom er gerust bij. We hebben ook een gebakje mee. Dat hebben we uitgehaald bij de bakker. En we gaan dat laten smaken. De komende 3 platen. We nemen even rustig de tijd. Dit is Jimi Hendrix.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

De Jake Gelch Band, daarmee zaten we in 1982. Centerfold, daarvoor Cliff Richard, It's My Kind of Life. En we draaiden ook Jimi Hendrix met Hey Joe. En dat allemaal tijdens onze koffiepauze vandaag. En nu kijken we een beetje vooruit naar aanstaande donderdag. Dan vindt aan het Orleanshof in Aarschot een petanktoernooi plaats. Dat begint daar allemaal om 19:30. En tot en met zaterdag 25 juli kan je via Brigitte Klaaskens inschrijven voor deelname aan de Smulfietseling op 2 augustus in Waanrode. Die vertrekt daar om 11:00 aan zaal Bergendal.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren en dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05, 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik, van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg, 160.
7: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen.

www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en fix. U wel een tricksters met verstand van zaken. Je hoort nog eens wat.

Dat was Sailor met een nummer dat oorspronkelijk werd uitgebracht op de B-kant van de single The Secretary, maar een tijdje later werd uitgebracht als single ook. Dat was La Cumbia, een heerlijk dansje. En daarmee zijn we weer een beetje opgewarmd en is deze siesta weer helemaal voorbij. Zometeen na 4 uur is het aan Guy de Zwart. Blijf dus zeker bij Demerstad. Ik wens je nog een fijne zondag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht, een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
4: Ik vind dat een fantastisch idee dat er nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn een tijd nodig.
3: Ja, bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de tweede keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden. Dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Shirts. Wat doet het deugd om die nog eens te horen? 1979 voor Love and Walk Away. Lachen mag je zeker, maar weglopen niet. Blijf aan de radio gekluisterd. Wij zijn de Immerstad en wij blijven doorgaan met Classic Hits. Ook op deze zondag.
1: Van 4 tot 6. Guy de Zwart. De Immerstad.
0: Welkom in Zwartwerk.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herkdestad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herkdestad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw Woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals pleats, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
3: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
2: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.

Vrijgevig dat we zijn, kreeg je van ons weer drie classics op een rij hier. Bandolero met Paris Latino. Er was ook Smokey met I'll Meet You at Midnight. En dat verhaal speelde zich ook af in Parijs. En tussen die twee in zat Peter Gabriel geklemd met Sledgehammer. En dan nu, neem je zakdoek er even bij, want ik heb hier een droevig liefdesliedje voor jullie uitgekozen. Het kan niet zijn, is het lievelingsnummer van vele Tura-fans. Ook van zijn dochter, Sandy Blankaert.

0: Vandaag de dag gebeurt dat niet meer. Aankloppen op de deur bij iemand. Down was dat met Knock Three Times.
1: Zwartberg. Guy de Zwart.
0: Ellen Foley die werd wereldberoemd door haar samenwerking met Meat Loaf in Paradise by the Dashboard Light. Ze zong het nummer in samen met Meat Loaf, maar was wel niet te zien in de beroemde videoclip. Dit is Ellen Foley op haar eentje met We Belong to the Night.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

Buster Poindexter. En het minste wat je van hem kan zeggen is dat hij inderdaad to the point is. It's hot, hot, hot, zongie. Ja, zou er dan toch sprake zijn van een opwarming van de aarde? Cupid van Sam Cooke kwam uit 1961 en in dat jaar was de hoogste temperatuur gemeten in de zomer 25,1 graden.

naam verraadt het al een beetje. Ze heeft een stem als een nachtegaal. Maxine Nightingale, Right Back Where We Started From, was een hele grote hit van haar in 1976. Tot en met maandag, 20 juli, staat de zomerkermis in Diest op de Grote Markt en de Kaai is dat. Die opent doorgaans van 14 tot 21 uur. En wil je meer informatie over het programma daar, dan moet je even kijken op onze weekend- en weekkalender. Die vind je op onze website radiodemerstad.be.

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

Adrian Gurwitz op Demerstad met Classic, voorafgegaan door een classic van Michael Jackson. Beat It was een van de talrijke hits die je terugvond op zijn monumentaal album Thriller. En wil jij je vrouw of vriendin eens blij maken? Wel, zeg het eens een keertje met bloemen. Het goede voorbeeld wordt hier gegeven door Claude François.

Pracht en praal in de bloementuin van Claude-François, de Magnolias Forever waren dat. En hoewel we het rustig aan mogen doen op zondag, vliegt de tijd toch weer snel voorbij, vind ik. Het eerste uur van Zwartwerk zit er bijna op al. We gaan er even uit zometeen voor een nieuwsupdate. En na 5 uur zijn we er met heel veel plezier terug voor deel 2 van Zwartwerk. Hier is nog Sandra nu. Ze kwam uit Duitsland, verhuisde later nog naar Ibiza. En In the Heat of the Night is een van haar bekendste nummers.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Linkeroever in Antwerpen heeft het vanmiddag stilgemaakt. Zo'n 200 mensen hebben de zware brand in een appartementsgebouw herdacht. Een kleine 2 weken geleden. Deze vrouw woont in het getroffen gebouw.
4: Ik vind dat een fantastisch idee dat het nu zo'n bijeenkomst is georganiseerd. Omdat je ziet dat er is veel volk is. En allee, dat vind ik wel goed. Dat je ziet dat je niet alleen staat, dat er nog anderen zijn en vragen hoe dat is en zo. Maar dat heeft zijn een tijd nodig.
3: Bij die brand kwamen 5 mensen om het leven. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat meldde Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een junimaand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar het gevaarlijk is en dat eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst verspreid met 13 doelwitten van Iran. Op die lijst onder meer Amerikaans president Trump en Israëlisch premier Netanyahu, maar ook Europese leiders zoals Macron en Merz. De Iraanse overheid heeft de lijst wel nog niet bevestigd. Gisteren liet de Iraanse leider Mojtaba Khamenei weten dat hij wraak wil nemen voor de dood van zijn vader. En sport, Alexander Bloks kent zijn tegenstander voor het tennistoernooi van Umag in Kroatië. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de Fransman Titouan Droguet, nummer 116 van de wereld. Bloks staat veel hoger geclasseerd op plaats 36. Het is nog maar de 2e keer dat ze tegen elkaar spelen. De vorige keer won Bloks. En 8 op de 10 Belgen zijn trots op onze rode duivels na het WK voetbal. Dat blijkt uit een onderzoek van Coca-Cola en onderzoeksbureau iVox. België werd vrijdag in de kwartfinales uitgeschakeld door Spanje. En dat deed toch iets met ons, zegt Stijn Belaan van Coca-Cola.
5: 7 op de 10 zegt geraakt te zijn door de uitschakeling van de Belgen, wat op zich wel heel mooi is, hè, want dat betekent ook hoe hard we meeleven met die campagne en met de sporters. En we merken toch ook wel dat teleurstelling bijvoorbeeld is de eerste negatieve emotie die bij mensen opkomt. Ik vond het stel dat trots ondertussen heel hard overheerst, maar op dat moment denk ik dat er heel veel mensen wel teleurgesteld waren.
3: Ja, het heeft er zelfs zo hard ingehaakt dat 2 op de 10 zeggen niet meer te kijken naar de rest van het WK. Veel zon de rest van de middag en avond en temperaturen tot 33 graden. Ook morgen en de dagen nadien blijft het zonnig. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Street of Dreams, zo heet de nieuwe single van U2 die afgelopen dinsdag op de wereld is losgelaten. Ik moet er nog een beetje aan wennen, moet ik toegeven, en ben er niet meteen door omvergeblazen. En daarom speelden we hier op veilig en grepen we terug met plezier naar een hit uit 1988 uit het album Rattle and Hum, Desire.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: En zo zitten we weer gezellig samen voor deel 2 van Zwartwerk op deze zondag 12 juli.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots

0: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
4: Radio Demerstad.

Een echte meebruller uit de jaren 70 van Iron Horse, deze Sweet Louis Louise. In Aarschot zijn nog altijd de Fun Days bezig. Gisteren begon men daaraan. Vandaag is er een slagerdag met onder meer Yves Segers, Sam Goris, Bart Kael en de comeback van de Aarschotse groep Kia. Ondertussen gaan we hier bij Demerstad gewoon door met muziek. OMD komt er straks aan met Forever Live and Die. Maar eerst gaan we luisteren naar een eerbetoon voor de rock'n'roll muziek. Daarvoor zorgt Garland Jeffries met een flinke knipoog naar Chuck Berry. Heel, heel rock'n'roll.

Return to Sender, muziek uit de film Girls, Girls, Girls uit 1962, was al de tweede van drie films met Elvis Presley die zich op Hawaii afspeelde. En met het warme weer in de zomer zijn ook de vieze beesten van de partij, de muggen, de wespen en vele andere vervelende insecten. Luc van Kessel die heeft er ook last van blijkbaar.

Duitse band, afkomstig uit het Ruhrgebied, die heel veel succes bij ons hadden in de jaren 80 met deze bruto sociaal product, Geier's Sturzflug. En ik heb voor jullie eens even uitgevogeld wat dat betekent. En uitvogelen is helemaal precies het juiste woord, want het betekent de duik van een gier. De duik van een gier, Geier's Sturzflug. Je luistert naar Radio Denerstad op zondagnamiddag en we gaan voor jullie de zomerse sfeer op de radio brengen met reggae-muziek van Black Slade. Noem het gerust een reggae-klassieker. Deze Amigo voor al onze dierbare Denerstad-vrienden.

0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten, Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak, erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen, jacobsverwarming.be, 016 502 270.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Mike and the Mechanics, 1989 voor The Living Years. Ik hoop dat jullie tegen een stootje kunnen, want ik heb hier net bezoek gekregen van iemand die een iets wat eigenaardig verzoek wil lanceren op de radio.
1: Do you want a bump?

Hiermee begon het allemaal. Uit de prille beginjaren van Boney M. Baby, do you wanna bump? Frank Farian baseerde zich hiervoor op El Capone, een stock-out nummer van Prince Buster. Dit was Zwart Werk voor vandaag. Ik wens je nog een fijne zondagavond en voor zometeen veel luistergenot met Willem de Groot na 6 uur.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Wenduinen aan de kust is brand uitgebroken in de duinen. Volgens de politie zijn er meerdere brandhaarden over een afstand van zo'n 300 meter. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen ligt voorlopig stil. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
4: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
3: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens Amerikaans president Trump heeft de VS vannacht Iran opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge en er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt. Het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. In Duitsland zijn vorige maand 99 mensen verdronken, dat melden Duitse media. Het is al van 2003 geleden dat er in een junimaand zoveel mensen verdronken. Door de hoge temperaturen zochten mensen verkoeling, soms ook op plaatsen waar dat gevaarlijk is en het eigenlijk niet mag. De meeste slachtoffers waren mannen en verdronken in meren of rivieren. En dan nog sport. De Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock. De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort. Het was een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen ook een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Rustig, rustig jongens. We zijn nog maar juli en ze zitten al aan september te denken. Ik denk dat heel veel mensen eerst nog van de vakantie willen genieten. Earth, Wind and Fire en September, daarmee begonnen we op deze zondag 12 juli 2026 hier bij Demerstad. Dank je Guy voor 2 uur zwart werk en wij zijn klaar voor 2 uur van de volgende show.
1: Van 6 tot 8 met Willem de Groot.
0: En we hebben voor jullie rock and roll mee uit de 60s.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts, een kwestie van vertrouwen.
2: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
3: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
2: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.

VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

Even geleden zaten we in die warme zomer in 1976. En toen was dit ook een dikke hit voor Bryan Ferry. En die madame die daar af en toe eens wat kreunende roepjes hoort te schreeuwen, dat was model Jerry Hall. En ik dacht dat Bryan Ferry met haar nog een tijdje iets gehad heeft. En op dit ogenblik is de mannenfinale aan de gang op het Grand Slam tennistoernooi op Wimbledon. En ik denk dat het een lange bedoening gaat worden, want de eerste set is nog maar net afgelopen tussen Jannik Sinner, nummer 1 van de wereld, en Alexander Zverev. En Zverev heeft de eerste set gewonnen na een tiebreak 7-6. En in de tiebreak werd het 9-7. En in Aarschot, daar zitten we in de laatste fase van de Fun Days met nog heel veel optredens. Als het schema gevolgd wordt, staat daar nu Sam Goris op het podium. Vanavond nog onder andere Gebruurs, Bart Kyle, Johan Veugelers, Sammy Moore en als afsluiter de Aarschottenaars in hart en nieren, Kia of het Krapul in actie. Dat is nog voor vanavond. Je kan er nog naartoe dus, hè, de Fun Days in Aarschot. En nu naar de band Christy. En de frontman Jeff Christy is jarig.

Ja, een van de tijdloze classics van de band Christie. Er zouden nog een paar bescheiden opvolgertjes volgen, als San Bernardino en The Iron Horse. Dit was de Yellow River. En frontman Jeff Christie wordt vandaag dus 80 jaar. Wij wensen alvast hem nog heel vele jaren toe natuurlijk, hè. Radio Demerstad, met ook wat country op een zondagavond. Dit is wijlen John Denver. En een van zijn mooiste, deze Calypso.

Die een crash van zijn eigen vliegtuig. Dat was hij met de Calypso. En nu we het over een crash hebben. Vanmiddag is een zweefvliegtuig neergestort op enkele honderden meters van het vliegveld in Schaffen. Wat er precies gebeurd is, dat is nog niet duidelijk. Vermoedelijk kwam de piloot in de problemen bij het opstijgen. En de staart van het zweefvliegtuig is afgebroken. Maar het bleef gelukkig bij materiële schade, want of er ook passagiers aan boord waren, is niet duidelijk. Dus wellicht geen gewonden. Gelukkig maar, eindgoed, al goed. En nu naar Boney M. En een van de zangeressen, Liz Mitchell, wordt 4.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Ja, het was het laatste wapenfeit van Wham als duo 40 jaar geleden. Die Edge of Heaven werd wel nog een nummer 1 hit. In het WK-voetbal zijn de Rode Duivels er niet meer bij. Ze zijn intussen al aangekomen in eigen land en gaan nu genieten, ongetwijfeld, van een welverdiende vakantie. De halve finales, dat worden duels tussen Spanje en Frankrijk. En Argentinië en Engeland nemen het in de andere halve finale tegen elkaar op. Dat is voor dinsdag en woensdag. En het clubvoetbal begint ook al op gang te komen. Hier en daar zijn er clubs al begonnen met de voorbereidingen. En zo speelt Aarschot een derby tegen RWL Sport A. En dat aanstaande dinsdag om 19:30 s'avonds. Voor de kinderen is er ook wel wat, want in het stadspark van Aarschot, dat wordt ingepalmd door jazz. Jazz in het park met een optreden van onder andere Pauline Leblanc, het Pauline Leblanc trio en Milan Verbiest trio. Toegang is gratis voor de jazzliefhebbers morgenavond in Aarschot. En nu, tijd voor die Lessie Brothers. Ze scoorden hun dikste hit met Oh Laurie, maar de opvolger vond ik ook leuk. Ze worden trouwens 73 vandaag.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
4: Zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herkdestad of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herkdestad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw 2 gravelroutes op GPS met 4 vertrekplaatsen. Assen-Capelle 50 kilometer, Bunsbeek, Kortenaken 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. €4 voor leden, €6 voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.

single track uit zijn album dat gewoon naar hem genoemd is, Paul Simon. En wat kon hij toch allemaal, zelfs fluiten, zoals je hoorde op het nummer Me and Julio Down by the Schoolyard. En een man die ook van veel markten thuis is, dat is Stef Bos. En voor hem is het ook een speciale dag, want hij wordt 65 jaar. En net als ik houdt hij van de radio.

En dat was Stef Bos proficiat met je 65ste verjaardag. Ja, we gaan naar het nieuws van 7. En dat doen we met een instrumentaaltje van pianist Rodney Franklin. Een van de vele artiesten die afgelopen week is overleden. Hij was er maar 67. Dit is nog eens The Groove.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De brand in de duinen van Wenduinen is onder controle, dat laat de politie weten. De brandweer is wel nog volop aan het nablussen en dat zal nog wel even duren. Er zouden geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Het tramverkeer tussen Wenduinen en Blankenbergen blijft onderbroken omdat brandslangen over de rails lopen. De CM doet extra huisbezoeken door de hitte. Zeker voor de oudere mensen is de warmte erg zwaar. Medewerkers checken dan bijvoorbeeld of de ramen toe zijn en of mensen wel genoeg water drinken. Lisbeth Jans van de CM.
4: Een collega was onlangs bij een koppel waar dat het enorm warm was binnen, ondanks dat ze een airco hadden hangen. En dan heeft mijn collega eigenlijk samen met hun eventjes de airco bekeken in de instellingen en dan bleek dat het op verwarmen stond in plaats van koelen. Dus we merken dat dat toch wel eens vaker voorkomt, zeker bij mensen waar dat er toch een beperkt netwerk is.
3: Bij de vorige hittegolf zijn meer dan 1700 mensen gestorven door de hoge temperaturen. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de VS Iran vannacht opnieuw zwaar aangevallen. Hij zegt ook dat er bijna een akkoord was, maar dat Iran uit het niets een schip aanviel in de straat van Hormuz. De VS reageerde daarop met nieuwe aanvallen op Iraanse doelen. In totaal zouden 140 doelwitten geraakt zijn. In het noorden van Frankrijk is een oorlogswapen gevonden in een auto. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De auto stond geparkeerd in de buurt van een synagoge. Er zat geen bestuurder in. 300 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. Het onderzoek loopt. Er is nog niemand opgepakt en het motief blijft voorlopig ook onduidelijk. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock.
5: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door. En toen ik mee zat, begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag, die je dan gelijk afmaakt, is toch wel speciaal als renner.
3: De rit van vandaag werd trouwens met 30 kilometer ingekort, een maatregel die de organisatie genomen heeft door de hitte. De zon blijft nog wel even schijnen met temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Klassieker, hè, deze van Philip Oakey en The Human League. Het was een doorbraaksingle in 1982. Don't You Want Me, Baby. En zo begonnen we aan deel 2 van de show. Deze zondag 12 juli hier bij Radio Deberstad. Ik ben nog een uurtje bij jullie.
1: Van 6 tot 8.

0: Erik Heeg.
1: Ja, het was toch me wat, hè. Begin jaren 80, een rappende acteur, Luc de Koning, en zijn projecten Waterlanders, beter dan zomaar wat. Ik had net voor 7 uur pianist Rodney Franklin in de show. Ja, ik zei het, het was afgelopen week toch wel bijltjesdag in de muziekwereld. 5 artiesten die kwamen te overlijden. En een van hen was ook Bonnie Tyler. En dat heeft natuurlijk zijn gevolgen in de downloadlijsten. Want dan merk je dat heel wat meer mensen de muziek van Bonnie Tyler gaan downloaden. Ik heb er even de iTunes top 100 bijgehaald, zoals die er momenteel uitziet. En in de top 10 staan 3 nummers van Bonnie Tyler. Op 6 Holding Out for a Hero uit de film Footloose. Op 7 It's a Heartache. En op 10, wat eigenlijk toch wel haar bekendste nummer is, deze Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: Eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: BE. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U wil een trickster met verstand van zaken. Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar, basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
1: Ook badgerief, geboortecadeautjes en geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3+1, 4+1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tot 31 juli.
0: Klein Duimpje, Veerle dorp 71, Veerle Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch hardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be.

0: zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij de Kessel.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
3: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
4: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
5: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

Heerlijk toch, hè? De Britse disco van The Real Thing. Dat was Can You Feel the Force, eind van de jaren 70. En ja, ik had het straks al gezegd, hè, die mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev op Wimbledon. Dat gaat een finale worden van lange adem. En het lijkt inderdaad echt wel bewaarheid te worden. Want Sinner heeft de tweede set op zijn naam geschreven. Ook al via tiebreak. 7-6 dus en 7-2 in de tiebreak. Betekent dat het 1-1 is in de set. Dus we zijn daar nog lang niet thuis op Wimbledon. Dat zou daar nog wel eens een paar uur kunnen duren. En nu naar een artiest die vandaag 42 wordt. Garrett Gay.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.

Niet meer te tellen, Michael Bublé, Sandra, U2, om er maar een paar te noemen. Dit was natuurlijk de originele en dat blijft de mooiste, die Everlasting Love van de Love Affair. De kermisliefhebbers kunnen hun hartje ophalen in Diest. Momenteel, tot en met 20 juli, staat de zomerkermis op de Grote Markt en de Kaai. En die is geopend elke dag vanaf 14 tot 21 uur. Woensdag opent de kermis al om 11 uur. En dan verhuist de markt, let wel op, naar de Koning Albertstraat en de Kleinaardstraat. Dus de markt ga je dan elders moeten zoeken. Vrijdag de 17e is een prikkelarm. Namiddag op de kermis en maandag de 20e, de laatste dag, is de familiedag met animatie en kortingen. En de ene kermis is begonnen en er komt er alweer een volgende aan, want woensdag begint Kiezigem kermis met een comedyavond om 8 uur. Donderdag is er een springkastelenfestival en een bingoavond. Vrijdag een seniorenfeest en 's avonds spelen allerlei DJ's ten dans. En zaterdag is het voor de sportievelingen, een stratenloop om 4 uur en Kieke Rockt begint om 7 uur. En dan zondag eindigt Kiezigem kermis met een gravel en of mountainbike tocht en in de namiddag een barbecue. En er volgt ook nog een Vlaamse nacht. Dus heel veel te beleven daar ook in Kiezigem vanaf woensdag. En nu Miss Crystal Gale en het mooie, rustige Don't It Make My Brown Eyes Blue.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.

De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284.

deze The Best van Tina Turner, een van haar dikste hits in 1989. En dan moet ik je meenemen naar 12 juli 1979. Overleden op amper 31-jarige leeftijd. Een stem als een klok, deze Minnie Riperton.

Opwarmertje voor zometeen met Michel de Groot in Easy Listening. Smokey Robinson, begin van de 80s met Being With You. Het was ook fijn dat we weer 2 uur samen waren. Als u het goed vindt, doen we dat morgen nog eens over vanaf 6 uur. Geniet van de zondagavond en we hebben nog Prince en I Would Die For You. Heel graag, tot morgen.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Je hoort burgemeester Wilfried van Daal.
4: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
3: Onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft, zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran, onder meer rond die straat van Hormuz. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de 9e rit in de Tour gewonnen. Hij haalde het in een sprint voor de Noor Tobias Johannessen en de Brit Tom Pidcock.
5: Eigenlijk in het begin van de etappe was ik nog steeds niet zo heel goed, maar dan kwam ik er wat door en toen ik mee zat begon ik er wel meer en meer in te geloven. Ik denk dat iedereen wel weet hoe moeilijk het is voor mij om een etappe in de Tour te winnen. En als je dan zo'n kans krijgt als vandaag die je dan gelijk afmaakt, dat is toch wel speciaal als renner.
3: De rit werd trouwens met 30 kilometer ingekorte maatregel van de organisatie door de hitte. De zon die blijft nog even schijnen, temperaturen eind de 20 graden. We krijgen een heldere nacht trouwens. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Tijdens de voorbije lente werd ze precies 40. Deze Lady Gaga die vandaag de spits mocht afbijten. Heel goedenavond.
1: Van 8 tot 10. Easy listening. Michel.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor het spanplafond, hè.

0: Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelservice Van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

0: Het was weer een behoorlijk warme zondag vandaag, dus we doen het een beetje rustig hier op de avond of tijdens de avond met de Easy Listening. Daarna Jerry Jackson en dan Sixpence None the Richer.
1: At 11 p.m. on the night of Friday, the 23rd of May, as the grand

James en Bobby Purify, I'm Your Puppet. Ook nog Toto met Africa. En Lee Towers, Frankie. Overmorgen, dinsdag 14 juli, vertrekt er om 14 uur aan parochiezaal Oud-Rodenberg in Aarschot de troostpadwandeling van circa 5 kilometer. Het ligt in de bedoeling dat de deelnemers bij elkaar steun en troost vinden. De deelname is gratis. When

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Crowded House tot 21:30. Goedenavond, welkom bij Demerstad. Op donderdag 16 juli vanaf 17 uur vindt Rock Herk Encore plaats op de mainstage van het Olmenhof in Herk de Stad. En dat met diverse live optredens.
1: Michel de Groot. Van 8 tot 10. Easy listening.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De brandweer moet nog heel de nacht nablussen na de duinenbrand in Wenduinen. Het vuur is gedoofd, maar de situatie blijft riskant. Dat zegt burgemeester Wilfried van Dalen.
4: Momenteel is de brand onder controle, maar men zal wel nog de hele nacht waken, omdat er is veel wind, zoals u voelt. En het flakkert dus wel voortdurend terug op. Dus ongeveer 2 hectare in de duinen is in brand gevlogen eigenlijk. Is het een sigaret? Is het een stukje glas? Je weet het nooit.
3: Er is geen sprake van kwaad opzet. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag afgezakt naar Hasselt voor de Limburg Pride. Het was de 2e editie, meteen een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. En onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Volgens de VS en president Trump is die weer open. Iran zegt dat de zeestraat gesloten blijft, zolang de VS zich blijft moeien. De afgelopen dagen waren er opnieuw heel wat aanvallen heen en weer tussen de VS en Iran. Onder meer rond die straat van Hormuz. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen 31 graden dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

0: hele fijne zondagavond, vrienden van Demerstad. Het was uiteraard een zeer warme zondag, dus afkoelen kan je hier bij ons.
1: Zondagavond van 8 tot 10. Easy listening. Michel!

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend

0: Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

Gentleman's Excuse Me, Fish bij Demerstad. Aanstaande donderdag 16 juli kan je op de Citadel van Diest terecht voor een oldtimer meeting. En die gaat door tussen 18 en 21.30 uur.

China in your hand. Het zou gaan over het voorzichtig zijn met wat je hebt en wilt. En trouwens, de bandnaam T-Pow die is gebaseerd op een personage uit de science fiction serie Star Trek. Het is maar dat je het allemaal te weten komt hier bij Demerstad natuurlijk. Ik heb voor jullie de Kings, ook de Carpenters, maar dit is er nog eens eentje van ABBA in Easy Living.

0: zondag 19 juli, de 18e Hagelandse Gordel. Een fietsevenement voor jong en oud met start- en stopplaatsen op land- en tuinbouwbedrijven. 6 verschillende routes, afhankelijk van de vertrekplaats. 1 grote ronde van 79 kilometer. 2 middellange rondes van 50 kilometer tussen Assen-Kortenaken en Herk de Stad, of tussen Hoelede-Bunsbeek en Capelle. 3 kleine rondes van 25 tot 30 kilometer tussen Assen-Capelle, Kortenaken, Herk de Stad of Bunsbeek-Hoelede. Nieuw, 2 gravelroutes op GPS. Met 4 vertrekplaatsen, Assen-Capelle, 50 kilometer. Bunsbeek-Kortenaken, 58 kilometer. Inschrijven vanaf 8 uur tot 15 uur. Hapje, tapje en betalen ter plaatse. 4 euro voor leden, 6 euro voor niet-leden. Kinderen tot 12, gratis. Alle info, hagelandsegordel.be.
1: Klein Duimpje in Veerle-Laagdal is uw woody-verdeler. De volledige collectie nachtkleding van maat 0 tot XXL. Ook accessoires zoals plaids, kousen, slabbers en pantoffels. Toffels tot maat 46. Ondergoed tot 16 jaar. Basic als gekleurd. Pyjama's en kamermantels.
0: Ook badgerief, geboortecadeautjes en een geboorteuitzet. Zomersolde, koppelverkoop. 3 plus 1, 4 plus 1 gratis. Met kortingen van 10, 20, 30 en 40%. Bij aankoop van een zomerpyjama voor kids van 0 tot 16 jaar, een paar kousen bovenop de korting gratis. Telkens op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Tot 31 juli.
1: Klein Duimpje, Veerledorp 71, Veerle-Laagdal. Alle herstellingen van schoenen en lederwaren doet Schoenherstellingen De Bot op hetzelfde adres.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Demerstad, je hoort hem overal.

On the Wings of a Nightingale, de Everly Brothers bij Easy Listening. Morgen, net zoals elke andere maandag, kan je nog tot en met 26 oktober van 11 tot 15 uur op de Citadel van Diest terecht voor een brokante markt. Ik wens je nog een heerlijke zondagavond met Frits en graag tot volgend weekend voor een nieuwe Easy Listening.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Kortrijk is deze namiddag een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren. Intussen is hij aan de betere hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw moest geëvacueerd worden van een van de glijbanen. Zo'n 25.000 mensen zijn vandaag naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar was One Family, Many Colors, of één familie, vele kleuren. De optocht werd langs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde hier en daar tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten. Die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. De wetenschappers hebben hun bedenkingen. Je hoort Philippe Molet van de Volkssterrenwacht Mira.
4: Die impact is dusdanig dat je eigenlijk gewoon niet meer aan onderzoek gaat kunnen doen. Dus als daarboven aan de hemel 4000 van die dingen gaat hangen, iets dat 4 keer helderder is dan de volle maan, dan kan je die zwakke objecten niet meer bestuderen. Het gaat natuurlijk uiteraard ook een impact hebben op de natuur en dergelijke, en ook op de mens.
3: Want 's nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te geraken, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met maar liefst 128 migranten het kanaal over en dat is dus een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar -41% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In de Ronde van Frankrijk is 1 zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekken reed. Het ging om een auto van de sportkrant L'Équipe. De chauffeur die werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match die duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld trouwens. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de buurt van Luxor in Egypte hebben Nederlandse onderzoekers een graf ontdekt van 3000 jaar oud. Het gaat om het graf van een man die Paser heet. Het heeft een binnenplaats met een kapel en verschillende grafkamers. Er werden ook afbeeldingen gevonden van de man die goden en heiligdommen aanbidt. De onderzoekers die gaan nu proberen te achterhalen wie die man precies was. En dan heb ik nog het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook zo de dagen nadien. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.

0: Tot aan het tijd zijn van 10 uur heb ik kunnen luisteren naar Michel. En dan weet je automatisch dat na nieuws en weer wij weer op de proppen komen. Rich Girl, dit geldt voor iedereen. Je bent rijk zolang je gezond bent.
1: Goedenavond!
2: Zondagsoirée van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk!
0: Gezien de actualiteit hebben wij genoeg van machtsspelletjes.

Gisteren hebben we weer het feest van de Vlaamse gemeenschap gevierd. 10 en 11 juli gaan vaak gepaard met evenementen waarbij het Vlaamse muzikaal erfgoed weer aan bod komt. En wees gerust, ze zullen ons niet temmen, tot spijt van wie het benijdt.

0: Summer in the City. Dat hebben we wel al geweten. We zitten nu in de tweede hittegolf. Gelukkig is deze heel wat milder dan de vorige. En hopelijk blijft dat zo.
1: Frits van Berg.
0: De zon is ondergegaan, 9:57. Maar het blijft wel nog een tijdje schemeren voor de nacht echt invalt.

Wij breken deze 12 juli eens historisch open. In 1690 versloeg het protestantse leger van Willem III dat van de katholieke koning Jacobus II. Deze overwinning wordt trouwens nog jaarlijks gevierd. In 1947 zitten 16 landen in Parijs samen om het Marshallplan vorm te geven. En in 1984 wordt Geraldine Ferraro de eerste vrouw die kandidaat is voor het vicepresidentschap van de Verenigde Staten. Ze zou het evenwel niet halen tegen de ploeg van Ronald Reagan.

0: Nieuws en Weer beginnen wij aan het laatste uur van de nacht op deze zondag. En we gaan de pauze niet in met Ramses, want dat is de hond van Chris, maar wel met Mozes.
1: Zondagsoiree met Frits van Perk.
0: Heel graag

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Bangkok in Thailand zijn zeker 27 doden gevallen bij een brand in een café. Dat heeft de Thaise regering bekendgemaakt. Toen de hulpdiensten arriveerden, sloegen de vlammen al meters hoog uit het gebouw. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En ook in Parijs heeft het gebrand in het bos van Fontainebleau. De afgelopen dagen zijn er in die regio al meerdere brandhaarden geweest. De blusvliegtuigen uit het zuiden van het land moesten overvliegen om de brand onder controle te krijgen. Door het vuur moesten ook enkele belangrijke autostrades afgesloten worden. Tennis dan. De Italiaan Jannik Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets, 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De match duurde bijna 4 uur. Sinner is amper 24, de nummer 1 van de wereld ook. En hij volgt zichzelf op als winnaar van het toernooi. In de Ronde van Frankrijk is één zwaar gewonde gevallen nadat een auto aan de finish tegen de dranghekkers reed. Het ging om een auto van de Franse sportkrant L'Équipe. De chauffeur werd onwel achter het stuur. 8 mensen raakten gewond, onder hen dus 1 iemand zwaar gewond, maar niet in levensgevaar. Vannacht helder met hier en daar een wolk en minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen 31 graden, dinsdag en woensdag tot 34 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Ook in dit laatste uur van deze zondag 12 juli beloven we je de voorbeeldige en ideale schoonzoon te spelen. Want een gezicht is pas echt een gezicht als daar een glimlach op staat. Genius of love. Een genie. Nee, helaas. Als ik niet zo bescheiden was geweest, ja, dan was ik perfect.
1: Goedenavond.
2: Zondagsoirée van 10 tot middernacht.
1: Frits van Perk.
0: We zetten nog één uurtje alle zeilen bij.

Ook na het beëindigen van mijn hobby als radiopresentator hoop ik niet meteen in de vergetelheid te verzeilen. En zeker niet in een vergeetput. In de middeleeuwen was dat een cel onder de grond, met enkel een luik aan de bovenkant. Wie dan vergeten werd, wachtte een vreselijke dood van honger en dorst. Nee, wij bouwen veel liever luchtkastelen.

0: Geh nicht in die stad. Je hebt wel reden te over om je in Diest te laten zien. Want daar draait momenteel de kermis op volle toeren. Daardoor verhuist de Woensdagmarkt naar de Koning Albertstraat en naar de Kleinaardstraat.
1: Frits van Berg!
0: Meer informatie vind je in de weekend- en weekkalender. Tenminste, als je op onze planeet wilt blijven.

wind. Herinner jij je nog die zaterdagavond 27 juni... toen de wind tijdens een immens onweer genadeloos uithaalde? Bomen werden ontworteld, takken afgerukt... en de graanvelden lagen deels plat. Maar erger nog was de schade aan huizen. Tja, die avond en nacht was het voornamelijk de hemel die oplichtte.

0: Nee, we gaan dat spelletje van onder andere diverse hoogwaardigheidsbekleders niet meespelen aangaande vaderschapsontkenning. Bart is wel degelijk mijn zoon en ik ben fier op hem. Op alle kinderen trouwens. Hopelijk kom ik niet verwaand over als ik met jullie afspreek voor volgende week. Geniet alvast van de vakantie.
1: Zondagsoirée met Frits van Perk.
0: Bedankt om er weer bij te zijn. We ronden af met Mental as Anything. Bij leven en welzijn. Okay.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodental na de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis overleden is aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is nog altijd in Bedar. Dat is een van de zwaarst getroffen dorpen.
4: Als je dan kijkt hier in het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren eigenlijk. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is, maar wel de heuvels rond. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden, dat de huizen echt verwoest zijn en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
3: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. Hier bij ons in de provincie Namen is deze middag een natuurbrand uitgebroken in de gemeente Houillet. Het vuur woedde over een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. 1 huis dreigde in de vlammen op te gaan, maar de brandweer kon het nog redden. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden vanavond terugkeren naar hun huis. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na 2 verwoestende aardbevingen daar. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De Verenigde Naties schatten dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin gevonden worden is nu, 18 dagen na de aardbevingen, zo goed als onbestaande. En afsluiten doen we met het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk, minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodental na de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen tot 13. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om een vrouw die in het ziekenhuis overleden is aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is nog altijd in Bedar. Dat is een van de zwaarst getroffen dorpen.
4: Als je dan kijkt hier in het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren eigenlijk. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is, maar wel de heuvels rond. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden, dat de huizen echt verwoest zijn en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
3: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. Hier bij ons in de provincie Namen is deze middag een natuurbrand uitgebroken in de gemeente Houillet. Het vuur woedde over een oppervlakte van ongeveer 1 hectare. 1 huis dreigde in de vlammen op te gaan, maar de brandweer kon het nog redden. De bewoners werden geëvacueerd, maar konden vanavond terugkeren naar hun huis. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na 2 verwoestende aardbevingen daar. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De Verenigde Naties schatten dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin gevonden worden is nu, 18 dagen na de aardbevingen, zo goed als onbestaande. En afsluiten doen we met het weer. Vannacht helder met hier en daar een wolk, minima rond 15 graden. Morgen opnieuw zon en dat blijft ook de dagen nadien zo. Morgen bij 31 graden, dinsdag en woensdag lokaal tot 34 graden. En vanaf vrijdag kans op onweer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Kortrijk is gisteren een jongetje van 6 bijna verdronken in het Lago-zwembad. Hij was op de bodem van het bad beland. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht. De hulpdiensten moesten het jongetje reanimeren, maar intussen is hij aan de beter hand. Een paar uur later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar datzelfde zwembad, nadat een vrouw geëvacueerd moest worden van een van de glijbanen. 25.000 mensen zijn gisteren naar Hasselt afgezakt voor de Limburg Pride. Het was de tweede editie met een recordopkomst. Het thema dit jaar, One Family, Many Colors. Een familie, vele kleuren. De optocht werd onlangs het parcours verstoord door activisten van het extreemrechtse Voorpost. Dat leidde tot kleine opstootjes. Een Amerikaans bedrijf gaat grote spiegels de ruimte inschieten en die zullen 's nachts gericht zonlicht naar de aarde terugkaatsen. Om licht te hebben in bijvoorbeeld rampenzones of landbouwgebieden. Wetenschappers hebben hun bedenkingen. 'S Nachts moet het donker zijn, anders raakt onze dag- en nachtcyclus in de war. Nog nooit probeerden zoveel migranten in één boot naar het Verenigd Koninkrijk te gaan, dat meldde Britse media. Vrijdag stak een bootje met 128 migranten het kanaal over en dat is een record. Het totale aantal migranten dat de oversteek waagt daalt. In de eerste 6 maanden van dit jaar 41% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.